Ik ben het lang nog weg. Zullen we je achtbal opgeven? Ich meine, es langt weh.